0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Now here's a little story to tell it

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki taught

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmaffia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

voor dat wet is ik wit. Gewoon ik in een bus, klopt door een vent tegen mij. Ik zeg nog pardon, maar mijn geld was zo partie. Maar ja, het is kloten, ik sta niet keer op straat. Je houdt toen ik in een button van de button naar de Bronx. Maar ben toch. Vrienden ondertussen tot als diepe schoon en zich gerust. Maar ik sta niet keer alleen

je geld. Moment toch. Zand niet nog azijn, die verdikt je met je dollars. Want met dol die zakken rollers wordt het wit, is het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt door een vent die me lief. Ik zeg dan nog pardon, want mijn geld was zo verdienen. Maar ja, het is gesloten, ik stond hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt van de buurt naar de Bronx. Moment toch.

Maar ik stond een keer aan een recht uitgezet, niet stiek verrust. Roepen door de taxi, mijn vent dat hier de spel. Stopte zo geen, ik zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zeg show me your money. Ik zei zijn te piek, jongen zeg tot hier de zonnie. Momento!

0: zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten moeten zijn, alleen niet in tel. Ik heb 4 kinderen en een vrouw en ze doeken en geen geld. Momento. Momento.
1: Music, please.

Wat wolst de Joep? Kom vieren? Van alle dingens leren. Laat kieken, hé, de voet. Wat nu? Dat beetje bloot? Ach zo, dat is gebroken. Wat als toe zwakke knokken?

0: bomme plume. Daar hingen werstokkumen.
1: Oh mus, maak je het erger? Doe best een drukke berger. Wat had de simulant?
0: En het doe maar, aan de band.
1: Wanneer het werken wil, moet blowen. Dat krieten afgehouden. Ik mis u bij de kranken. De oude Hennis Franken. Wat blieb de arme kloot? Morgen, ging de ons

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

nacht. De regen striemde tegen de vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan.

en zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haren. Ze zei niet veel en zag flink bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen

maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis heen. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vroeg de binnensmonds ook dan nog. Even

ik met een natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur open gedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

0: zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza. Gelegen op Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 te keer in Rooi.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henri Laan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sferi. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
10: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: Minister van Binnenlandse Zaken Kenta wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
11: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
13: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En je kunt nemens blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
11: Monza's favoriet.

als alles in zijn keer tegen zit en niks zich interesseert. De lui maar over de cijferen, zo zal of de best niks weert. Zet tanden en lach op de kop en denk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Minister van Binnenlandse Zaken Kenta wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde, de acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12 op 12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Monza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
0: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 gerveerde muziek met toffe krakers. Het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar Daisy Talens, Hey Schattenboot, om dan te volgen met De Kleine Flosch in Mijn Herzen van De Flippers, om dan verder te luisteren naar Freddy Fender Medley, Dave van Ewijk.

We luisterden naar Corrie Konings, Breng me nog eenmaal naar huis. We gaan verder luisteren naar BZN, Dance in the Moonlight. Om dan te vervolgen met Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Om dan verder te luisteren naar Brent Kluver, De jongen met de mondharmonica.

0: Dankeschön. Dankeschön.
1: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busweteke in Rooi.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
8: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Minister van Binnenlandse Zaken Kentin wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben. We gaan nu luisteren naar Daar zijn vaders voor Daniel Wagner, om dan te vervolgen met Danny Everett, Indo Dreams. Om dan verder te luisteren naar Frans Bauer en Marianne Weber, Alles duurt maar even.

We gaan luisteren naar Jannes. Kom drink het laatste glas met mij. Om dan te vervolgen met de Mavericks. Back in your arms again. Om dan te verluisteren naar Jan Keizer. Medicino.

We gaan luisteren naar Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht, Amore. Om dan te vervolgen met Atlantis, War van Troms 2, Laura Jean. Om dan verder te luisteren met Heel mijn hart van David van Dijk.

We gaan nu luisteren naar een instrumentale weergave van Wednesday on Wednesday Night, een medley. Om dan te vervolgen met Patrick Valentijn, Zo gaat het in het leven. Om dan verder te luisteren naar Spuurs toe deze geluksgevoel van Monique en Andy van Renen.

We gaan luisteren naar Javier Luno. Can you see? Om dan te vervolgen met Geen schande om je tranen te verliezen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 098891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza, gelegen op de Essenstad 1 bus Tweeteke in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus Tweeteke in Rooi.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was Rick.
8: reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi, we zijn er weer. Derde uur van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob

We gaan luisteren naar Billy Swan, All Night, om dan te vervolgen met die slagerpiloten. Halleluja, du bist wunderschön. Om dan verder te luisteren naar I Said You Have a Beautiful Body.

Dans nog eenmaal met mij. We gaan nu luisteren naar Frank Galan. Ik dans met die in den Himmel hinein. Om dan te vervolgen met Bayou El Sol de Texas.

Ja, mooie country weergaven. We gaan nu luisteren naar Ruud Alpenhoff, Schaumen brechen die willen. Om dan verder te luisteren naar Sparks.

Ja, wat gaat de tijd vlug. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Een fijn weekend gewenst. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes, Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segers Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Minister van Binnenlandse Zaken Kenta wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12 op 12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
12: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvrietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
2: Het vee de boerderijen.
3: De tiende quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tusmansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Park Spar ter Heide. Op zaterdag 6 september. De start vanaf 8 uur. Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom? Jean Thomas naar Woonbuurt Park Spar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies Woonbuurt Park Spar Stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089-20-78-08.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo. Organiseren dansende middagen. Zondag op 2 augustus. Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Eeuwig Cavalier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJ Voorshoven, kljvoorshoven@gmail.com. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger, op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meerlemol en een hoofdprijs. Locatie: Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69, of op het nummer 011 62 11 77. Het 17e BSL Cruises treffen op zaterdag 5 september vanaf 10 uur aan het kruispunt Smeetstraat, Truienstraat, de Molenbeerselkeenrooi. Rondrit op GPS, drank- en eetstanden, frituur, minimarket, camping, ontbijt, spek en eieren. S'avonds rockparty met de Sham en de metalband Albion. Op zaterdag 5 september. Voor alle info, mail naar bsl.cruisers@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kinavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics. En vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

Zelfs de vogels schuilen voor het verdriet. Op elke straathoek loert gevaar.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maasdijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maasdijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza, gelegen op de Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
5: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een 50-tal seizoenarbeiders viel elkaar gisteravond aan in een hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stokolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. 3/4 van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar verplicht is. Voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart. Online fraudeurs zetten nu ook in de online zoekmachines. Blijkbaar, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt of toestand die je vraagt op Google. Technologie-experten leggen toch uit dat je voorzichtig moet zijn. AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info, vaak telefoonnummers of e-mailadressen. Influencer Average Rob wil een 500.000 euro ophalen om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Als je hem dan geld leent, in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje. Maar experts waarschuwen ook voor de risico's, want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld natuurlijk kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal 500 euro. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. De Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Anti-Dopingagentschap. Het blijft grijs en de kans op regen stijgt maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en wat stapelwolken, blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo vrienden, welkom in deze nieuwe start van ons programma De Rug naar Toen. En we begonnen vandaag alvast met een van die mooie nummers van de kermisklanten en de Zigeunertango. Toch is leuk hè, om te draaien. Vinden jullie dat ook niet? Wel, als je dat vindt, mag je dat altijd laten weten. Eenzelfde e-mailadres nog steeds, rudolfstevens@telenet.be. En we zijn begonnen dus, zoals ik al zei, met de kermisklanten. En we gaan verder met een klassieker vanuit het jaar van het dorp. En toen bracht Bobby Prins dit in 1978 uit. Ik zoek naar een dorp.

wat een ongelooflijke mooie warme stem vanuit die periode. Bobby Prins vanuit 78 met Ik zoek naar een dorp. En we gaan nog eens luisteren naar een van die hits van Elvis Presley. It's now on.

kalenderjaar 1977. Zo snel gaat het, vrienden. Wiltura met zijn Goodbye Elvis. En we blijven in de 70er jaren met een kanjer van een plaat. Hang the Night in the Jets. In onze terug naar toen met de Guitar King.

zo hebben we wederom iemand ten huize een groot plezier gedaan. Een nummertje dat zeer geliefd is bij mijn vriendin Anja. The Indian Summer. We houden nog even die mooie romantiek vast met deze van de Four Talk. En dat allemaal voor jou in ons programma. Van deze terug naar het groen.

Vrijdag de Neve bracht voor ons nog eens een keer een van haar kanjers in ons programma van Terug naar Toen. En olé, oké, ik wil een man uit Spanje. En Arita, gaan we nog deze leuke country draaien. Come

Sommers met een van zijn prachtige pareltjes. En dit was nog eens een keer Weet jij nog die slow? Barbara Streisand met haar hit Woman in Love.

met een prachtig keelgeluid, zoals we dat wel eens zeggen. Dus deze Barbara Streisand met haar Woman in Love. En we blijven natuurlijk bij die mooie oudere hits, want die draaien we steeds voor jou opnieuw in ons programma van Terug naar Toen. En dit is een poosje geleden dat we van deze meneer nog eens een nummertje onder het stof onderuit hebben gehaald. Dus de hoogste tijd om nog eens wat te draaien van Jacques Rémond en Monica.

Ja, Grandma, met deze Monica. We gaan terug naar 1978. Onder de vleugels van vader Abraham in die periode nog. En die man kon prachtige liedjes schrijven voor Mieke. Een van die songs uit het album Horen, Zien en Zingen is deze mooie. Morgen zal ik om je huilen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi. Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089-86-48-78.
8: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Parket is een officieel onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. De 20er had een geladen Kalashnikov bij zich, verstopt in een sporttas vol kinderkleding. De verdachte zit nog in de cel en het parket vraagt zijn officiële aanhouding. Motief van de man? Onduidelijk. Al zou hij volgens de eerste berichten aan de politie hebben verklaard dat hij het wapen in Brussel wilde verkopen. In Tongeren-Borgloon is een hotel volledig ontruimd na een zware vechtpartij tussen zo'n 50 seizoenarbeiders. Drie personen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is al het derde incident in een week tijd op die locatie. De massale knokpartij ontstond vermoedelijk na een diefstal van stookolie die de daders wilden doorverkopen. Alle seizoensarbeiders zijn weggestuurd. Miljoenen profielen van de populaire Nederlandse reisapp Polar Steps hebben jarenlang open en bloot op internet gestaan. Een Nederlands onderzoeksplatform ontdekte dat foto's, thuisadressen en GPS-locaties van gebruikers voor iedereen zichtbaar waren, zelfs als hun account op private stond. Er zijn, voor zover bekend, geen wachtwoorden gestolen. Voeding was de voorbije vier jaar wereldwijd nog nooit zo duur als nu. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN meldt dat de prijzen in augustus fors zijn doorgestegen. De oorzaak ligt bij de aanhoudende oorlogsconflicten en het extreme weer, zoals hittegolven en overstromingen. De prijzen zijn nog net onder het absolute record van maart 2022 bij de start van de oorlog in Oekraïne. De extreemrechtse regering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een historisch record gebroken. Met 1413 dagen in het zadel is haar kabinet de langst zittende Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. De 49-jarige Meloni, de allereerste vrouwelijke premier van Italië, houdt het daarmee exact één dag langer vol dan wijlen Silvio Berlusconi. Volgend jaar trekt Italië trouwens opnieuw naar de stembus. Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en overal droog. Morgen een mix van zon en stapelwolken bij een droge 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en maxima tot 24 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. info@pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Hij zit in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding, meer wil ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man bezielde. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus nog verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022 toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langst zittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit dan 1413 dagen, al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49 en ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. In het vrouwenvoetbal kent oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Cugje uit Denemarken. En NOAL speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match die is gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs. De kans op regen stijgt. Maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het wat droger. Morgen zon en stapelwolken. Blijft droog 21 graden. Zondag veel zon en 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

begonnen vandaag alvast heel rustig onze terug naar toen. Met de muziek van de Beatles. Gebracht door romantische gitaarmuziek. En die overbekende hit van Michelle. Terug naar toen voor jou, vrienden. Een uur lang pareltjes van ruim 25 jaar terug de tijd in en langer. En zo dadelijk krijgen jullie een hele mooie te horen van Nana Mouskouri.

0: de 90er jaren bracht hij een album uit, Romantieke. En dit nummer vind je daar ook op terug van Helmut Lotti, oorspronkelijk nummer van Salvador Adamo, You and Me. En die Adamo, die gaan we vandaag ook nog wel eens draaien in deze Terug naar Toen. Dit is ook een heel mooi stemgeluid van bij ons. Zonder jou, Rita De Neve.
1: York, please check in immediately at exit number 14.

Rita De Neve met een van haar mooie nummers, Zonder Jou. Ze overleed in 2018 op 31 januari. Na deze van Rita De Neve had ik ook beloofd om te draaien. Dus hier is hij, Salvador G. Adamo.

wakker geschud, goed gebracht, deze van de Wicks. En aan de Wicks maken we plaats voor die Bengals. En dat is lang geleden, hè? Deze mooie.

Willy Sommers bracht voor ons nog eens een keer die mooie van begin 70er jaren. Dat verhaal met die kleine foto. Een ander mooi stemgeluid. The Power.

Dat was de mooie Het werd zomer in het Duits, gebracht door Ronald Kaiser. En na deze hit van Ronald Kaiser gaan we meteen nog eens terug naar een van de hits van Wil Tura in ons programma Terug naar Toen met deze Kamer 501.

Sjasje en met deze mooie zonder verhaal. En na mama Sjasje gaan we nog eens de stem laten horen van Wanda Jackson.

beetje country muziek in onze terug naar toen, dat wordt gesmaakt. Dat bemerken we ook aan jullie mailtjes en dat doet ons altijd ook een groot plezier. We hebben vandaag ook eentje meegebracht van Jules Cabas en de Schone Jonge Tijd.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
6: Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik.
5: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
6: iedereen is van harte welkom.
5: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing.
6: The place to be.
5: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
6: The Dancing. Neeroeteren.
5: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
6: Wij zien je graag op de dansvloer.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
12: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem, waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza. Het nieuws.
15: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten lattenplafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
6: overal stof.
5: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. Maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel. Zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Plaza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Het is alweer 4 september 2026. Een hele goede middag en welkom bij Het Beste van het Zuiden. De vakanties zijn voorbij, dus weer een beetje het normale leven. En natuurlijk Het Beste van het Zuiden. De 15 leukste plaatjes het komend uur komen bij jou voorbij. Deze week heeft de lijst gelaten Tinus en De Zorgen opzij. Trouwens, vandaag wordt ook het nieuwe nummer van Tinus gelanceerd via

Een mailtje stuur je gewoon naar ons naar radiomonza@telenet.be ter attentie van Het Beste van het Zuiden. En dan wordt het tijd om te starten met nummer 15. Komt van 11. 4 weken in de lijst, zo maar liefst. Afkomstig uit Maasmechelen. Ines Konk.

0: Radio Monza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: En weer tijd om een klein overzicht te geven van het beste van het zuiden. We begonnen met nummer 15 natuurlijk. Kwam van 11, 14 weken in de lijst. Ines Schonkeren met Ik Dans. Nog een extra Radio Monza. Favoriet natuurlijk. En Michael van Horik. Laten we dromen. Hij blijft deze week staan. Staat 2 weken in onze lijst op nummer 14. En onze eerste nieuwkomer, Monique Pluijmen. Samen zijn we sterker. Op nummer 13. Op 12. Hij komt van 13. 2 weken in de lijst. Extra Radio Monza favoriet. Maurice Monet en Les Soleil. En we gingen samen sjoegelen.

0: Plaats nummer 10. Hier is Jimmy Kim. En ver gewoon nog niet naar bed. 14 weken in de lijst. En is blijven staan deze week op nummer 10.
1: Radio Monza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.

0: Hansa.
1: Freddy Nijens.
0: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
2: Als jij net je radio aanzet, welkom bij het beste van het zuiden. Mijn naam is Freddy Nijens en jij luistert naar Radio Monza uit de gemeente Kinrooi. Op nummer 10 blijven staan deze week, 14 weken in de lijst. Jimmyke met Vergon nog niet Nobet. En ik wil de man uit de buurt van Maastricht, John Donson, op nummer 9, 6 weken in de lijst. En de Johnny, hij blijft ook plakken deze week op nummer 8, 6 weken in de lijst met Meer van jou. De man die het nummer nu uitbracht in de tijd van Corrie en de Rekels, ik zie de zon. Chris Alphabet op nummer 7 en 4 weken in de lijst. En Dennis, Wie wat waar op nummer 6 en 9 weken in de lijst. Wilt u reageren op het programma, dat kan door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be ter attentie van het beste van het zuiden. We gaan van start met nummer 5. 3 verleden week stond hij op nummer 3. 10 weken in de lijst trouwens. Ex nummer 1, René de Feestzanger en het speelkwartier.

0: Nova. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens.
1: Op nummer 5 deze week stond René de Feestzanger het speelkwartier. En hij staat zomaar liefst 10 weken in onze lijst. Sina Nadi, die hebben een plaatje.

0: week in de lijst met De Weg naar Hoes. En de orgelman Andy en Monique. Op nummer 2. Beste mensen, dit was het beste van het zuiden voor vandaag. Vrijdag 4 september 2026. Allemaal bedankt voor het luisteren. Zometeen de nummer 1, Freddy Davis. En geniet van iedere dag. Blijf gezond en graag tot de volgende week.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Er lijkt plots weer een sprankeltje hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het eind van de oorlog. De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne mogelijk is. Maar op het terrein is er weinig van die vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïense veiligheidsdiensten geraakt door Russische drones. 9 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïens president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer, bevestigt het parket Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt. De opvang blijft voorlopig open. Er is nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk 1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die heeft een netto rendement van 1,92% en leverde 1,1 miljard euro op. Slechts 200.000 euro is dus gegaan naar die staatsbon van 10 jaar. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter met 22 en 6 miljard. Onze basketvrouwen zijn bezig aan het WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de derde rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht wordt het droger met brede opklaringen. Minima tot 17 graden. Morgen droog en zonnig bij 23 graden. Zondag hetzelfde weer, opnieuw een graad of 23. En maandag wisselvallig. Mogelijk halen we dan 28 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, ik denk dat we beter in één keer in de eter gaan. Want er schijnt iets met mijn... hier iets met de laptop te schelen. Ja, Twan, ja, welkom.
1: Ja, jij bent ook welkom hier.
0: Ja.
1: We hebben weer een nieuw panel hier zitten. Dus ik mag je vanavond voorstellen. Schepen Jannica Eerdekes is aanwezig. Jannica, welkom in de studio.
2: Goedenavond.
1: En ik heb ook schepen Boyd Willems aanwezig in de studio. Boyd, welkom in de studio.
3: Hallo.
1: Loes, jij zit natuurlijk ook allemaal welkom bij ons uitzending, of genoeg onderweg of toe zit. We vinden het altijd geweldig dat je erbij zit. Wij gaan na een pauze met de gesprekken met de schepenen, gaan we terug van start voor het nieuwe seizoen, zal ik het maar zeggen. Misschien een vraag, heb je zelf ook een schepenen pauze gehad onder de vakantie?
4: Laat ons zeggen dat ik er een paar dagen tussendoor ben geweest, maar ik heb het dit jaar kalm aangegooid, want ik ben vorig jaar groot geweest. Dus, ja,
1: de schepencolleges die gaan gewoon verder.
4: We hebben wel doorgedaan, ja. Iedere week is het gewoon een schepencollege geweest, alleen de gemeenteraad hebben we wel twee maanden stilgelegen, dat we nu volgende week maandag terug ten eerste van.
1: Die komen dan echt terug uit vakantie en jij hebt dan de lopende zaken eigenlijk toch nog moeten behartigen.
4: Voilà.
2: Ja. Okay. Inderdaad, we hebben gezorgd dat we toch nog...
1: Dat het schip niet verlaten is.
2: Inderdaad, het schip niet gezonken is, ja.
1: Oké. Okay. Maar ja, er zijn toch wel wat dingen die wat duiding nodig hebben in Kinrooi, die dus eraan stond te komen. En einde van is hard veilig Kinrooi, heb ik begrepen. Jannica, heb zich daar wat meer informatie voor zover?
2: Dat klopt. Dat is eigenlijk een... pilootproject, wat binnenkort wordt uitgerold in Kinrooi. Dus voor de eerste keer dat dat project van start gaat gaan en dan in onze gemeente. Dat is eigenlijk een samenwerking met de KU Leuven en het Rode Kruis van Kinrooi. En de bedoeling van dat project is om mensen eigenlijk te stimuleren dat als er eens een nood is, dat die mensen kunnen geholpen worden zo snel mogelijk.
1: Ja. Dus en hartveilig, dat woord wil wel vullen. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die dus bewusteloos geraken door een hartfalen.
2: Ja.
1: AED, dus een defibrillator, dat is toch één aspect van waarschijnlijk.
2: Ja, dus in kinderen stonden verschillende AED-toestellen. Ja.
1: In die groene kasten die stonden op verschillende locaties, bibliotheek, gemeentehuis, dergelijke dingen. Ja.
2: Ja, maar het is ook wel heel belangrijk dat mensen... de eerste hulp kunnen toedienen aan EMS wat een nood is. En binnenkort gaan ze infosessies organiseren. Dus iedereen kan zich daarover inschrijven. En dan vanaf november gaat dat project van start gaan.
1: Dus we gaan zelfs nog mailen krijgen van de gemeente of infoblaadje van de gemeente zal nog een duiding zijn. Dat men zich kan inschrijven. Of verenigingen die kunnen deelnemen om lesavondje te volgen. Van eigenlijk het Rood Kruis en
2: in principe kan
1: de Universiteit van Leuven. Eigenlijk.
2: Ja, iedereen kan zich erover inschrijven. Er is geen medische achtergrond nodig. Dus iedereen wat Ger Emes wilt helpen in nood, ik zou zeggen, zeker inschrijven. En dat kan via de website van Kinrooi.
1: Dus in principe gaat het om dingen te oefenen. Om eerste hulp te kunnen bieden bij slachtoffers. En dat zal natuurlijk een stukje... eerste vaststellingen zijn, eerste diagnose, leren herkenning van wat is hier gebeurd, leren wie ze een slachtoffer moest aanspreken, wie ze een slachtoffer moest benaderen, wie ze die veiligheid moest verzekeren, niet dat ze zelf ook slachtoffer was, die dingen allemaal. En dan natuurlijk, als we over hart kallen, dus mensen die dus bewusteloos zijn en geen ademhaling hebben,
2: die
1: hebben 9 kans op 10 en hebben die een hartfalen natuurlijk. Ja. Hè? En dat kan dan verschillende dingen zijn, maar... om dan stappen te zetten naar reanimatie. Dat is, en die reanimatie te oefenen. Dat is eigenlijk goed omgeven een beetje.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Dus dat is een aanrader voor de ganse bevolking eigenlijk. Hè. Het is vooral gericht nu op volwassen mensen, begrijp ik. Of gaat het ook naar de scholen toe, naar de lager onderwijs of zo, of middelbaar?
2: In eerste instantie is het echt gewoon voor de inwoners.
1: Voor de inwoners, ja.
2: De inwoners die zich daarover kunnen opgeven. En... die dan ook dat traject doorlopen en die dan uiteindelijk via een appje gewoon die gecontacteerd werden als er eens een nood is van kijk, daar is een dringende situatie En dan een van de inwoners wat zich daar voor heeft opgegeven, die kan dan heel snel ter plaatse zijn.
1: Oké. Ja. Dus dat is eigenlijk een netwerk van vrijwilligers die uiteindelijk opgezet waren. En als men dan een app krijgt van kijk, heb je in de buurt of in die straat in de buurt is er een noodsituatie. Mm-hmm. Kent je dan naartoe gewoon, die mensen die dan kennen gewoon, die bevestigen dat positief. En die kennen daar dan als eerste hulp naartoe gewoon. En ja, de deskundige hulp, de professionele hulp, die arriveert dan net iets later natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar het zijn de eerste minuten die natuurlijk belangrijk zijn, mm-hmm, om zeker bij hart te falen. Hè.
2: Ja, klopt.
1: Goed, daar gaan we zeker in de gaten houden wanneer er meer informatie komt, wanneer de mogelijkheid voor inschrijvingen zijn. Hans, hebben we wat muziek misschien?
0: Ja, het is omdat ja, de maand september is de maand dat de school terug begint. En ik dacht van september gewoon van Earth, Wind & Fire.

0: Yes, man, dan moeten we al helemaal naar 1977. Earth, Wind and Fire, September. Ja, dat is eigenlijk ja, mijn lievelingsmaand eigenlijk.
1: Ik weet niet dat je... ja.
0: Ik weet niet waarom, maar...
1: Ik zie ook iets aan jou, Hans. Ja. Dat is de maand van jouw eerste stappen, hè? September.
0: Ja, ja, dat was 6 september.
1: 6 september.
0: 1966.
1: Dan is Hans, wordt dan 60?
2: 60.
0: Ja, nu zondag. Hè.
1: 60 dus. Maar we hebben zondag ook voor elkaar met elkaar.
0: Gaan we daar gaan we straks
1: een vijf maken.
0: Gaan we straks over hebben.
1: September, disco, dat was de muziek in die periode. Dus eigenlijk een beetje soft muziek, maar was wel heel dansbare muziek natuurlijk, hè, in de discotheken. Hè.
0: Ja, maar het zal in oktober ook wel geweest zijn.
1: Maar Jannica, de jaren 60 en 70 heb je niet meegemaakt in de discotheek. Iets later wel, hè?
2: Iets later, ja. Ja.
3: Just niet.
2: Hé, het groentje.
1: Maar de discomuziek wordt toch nog altijd gedraaid in danszalen en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat is wel heel dansbare muziek natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Was ook vrij toegankelijk allemaal, hè. Maar ja, we worden dus
0: afgedwaald.
1: Bionica juist geweest, maar we hebben nog voor Boyden ook wel een thema. En dat is landbouw, dag van de landbouw. Dat staat er ook stilletjes aan te komen, geloof ik, in Boyden.
3: Ja, klopt. Volgende week zondag 13 september, is er... Kinderhooi is eigenlijk een van de gemeentes die deel uitmaakt van dag van de landbouw in Vlaanderen dit jaar. Mm-hmm. Het zal zich vooral af gaan spelen bij de site Agropolis in Kessenig.
1: Ja.
3: En dan hebben ze eigenlijk een belevingsroute gecreëerd tussen 10 en 6 kun je met de fiets of te voet, of wie wil, zelfs met een auto ook, die belevingsroute ontdekken. En er zijn heel wat bedrijven die meedoen. Het gaat dan vanuit de site Agropolis naar de site Siro in Ophoven. Mm-hmm. Siro is het irrigatienetwerk wat destijds gelegd is.
1: Ja.
3: Vier hun 35-jarig bestaan dit jaar. Mm-hmm. Dus voor hun gaat het ook wel een speciaal jaar zijn. Ja, 35 jaar geleden, 1990, hebben ze dat...
1: Dat is eigenlijk een coöperatieve van leden, zal ik zeggen, landbouwers of tuinbouwers, die lid zijn van de Siro en die eigenlijk dat beregelingsproject eigenlijk dragen, zal ik het zo zeggen.
3: Ja, als we kijken naar deze zomer, dan gaat dat zeker zijn nut hebben gehad.
1: Ja, de landbouwers die dus geen water hebben problemen natuurlijk met de oogst. Hè.
3: Ja. Dus er zijn heel wat bedrijven die meedoen, waaronder de Siro, maar ook de machinecoöperatie. Dus ook opnieuw een coöperatie van verschillende landbouwers die machines delen.
1: Ja, dat is eigenlijk een grote loods met allerlei machines in, landbouwmachines. En die kan je lenen of je afhuren. En dat is dan ook een groep landbouwers die dat onder een commando hebben of onder een toezicht hebben.
3: Ja.
1: Zoiets is het.
3: Ja, inderdaad.
1: Daar kun je de moderne machines een keer allemaal zien wat ze zo gebruiken in de landbouw.
3: Ja, over moderne machines gesproken, Ilvo komt ook. Dus Ilvo is eigenlijk een instantie die landbouwonderzoek doet op basis van precisielandbouw, artificiële intelligentie. En die gaan
1: GPS-gestuurde modules en die dingen allemaal.
3: Alles van dat, eigenlijk de toekomst van de landbouw. Mm. En die gaan ook op de dag van de landbouw naar Limburg komen voor demonstraties te geven. Dus ik denk dat dat een hele schone dag
1: is. Die gaan daar uitleg geven hoe dat ze eigenlijk een perceel in kaart brengen. Hoe de gewassen zich manifesteren, hoe de onkruiden zich manifesteren.
3: Ja.
1: En met die gegevens kunnen ze dan dus ook gericht handelen natuurlijk. Hè? Of op bestrijding, of schoffelen, of weet ik veel, of die dingen allemaal. Of bemesting kan ook natuurlijk gericht doen. En bladgroen bemesting, dat gebeurt op dezelfde manier. Hè.
3: Ja, inderdaad.
1: En dat kunnen we daar ook eventueel
3: zien. Dat zit er allemaal in. Dus het belooft een interessante middag te worden.
1: Ja.
3: We hopen natuurlijk op mooi weer. En dan kun je een gezellige route doen. Er zal ook overal wat te drinken of te eten zijn.
1: En misschien ook wat info krijgen. Info folders en dergelijke dingen. Mensen die echt meer nog geïnteresseerd zijn als de modale toerist natuurlijk. Want er zal dus ook veel vanuit de bedrijven zelf komen natuurlijk, landbouwbedrijven.
3: Ja. Lokt toch jaarlijks heel wat volk op de been.
1: Ja, hopelijk op goed weer.
3: Ja, het zal met goed weer watermeloen werden en met slecht weer drinken we weg met chocomel.
1: Maar heeft de gemeente ook toch een stand eigenlijk? Of gaat,
3: nee.
1: De gemeente participeert dan niet met eigenlijk?
3: Nee, ja, we ondersteunen. Dus bijvoorbeeld de uitleendienst zorgt voor heel wat materiaal. 35 jaar Siro heeft daar gebruik van gemaakt.
1: Mm-hmm.
3: Dus we ondersteunen wel waar mogelijk. Want we zijn natuurlijk als landbouwgemeente heel trots dat we dat dit jaar ook hier mogen organiseren.
1: Ja. Het wordt trouwens ook in meerdere plaatsen georganiseerd in Limburg, geloof ik. Hè?
3: Ja, het zijn er 8 dit jaar in Limburg.
1: Dus er is wel mogelijkheden ofwel in eigen dorp te kijken wat er rijlt en zeilt in het landbouw gebeuren, welke nieuwe technologieën dat er toegepast werden. Zeker een aanrader voor mensen die niet echt weten hoe ze naartoe moeten. Dit is zeker een aanrader. En mensen die dus het al eens een kinderroei metgemaakt hebben, want het is al vaker een kinderroei geweest, die kunnen natuurlijk ook een andere locatie in Limburg uitzoeken hoe eventueel een andere sector van landbouw meer manifesteert als hij natuurlijk. Hè.
3: Ja, klopt.
1: Goed, we gaan nog wat muziek draaien, Hans.
0: Ik heb een landbouwster klaarstaan, de Wilde Boerendochter.
4: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere. Natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig hij zei, met haar gat.
1: Een todder, ken je dat, Twan? Een todder.
2: Een totte, nee, het, weet ik. Tot, ik van tot mei, ja, dus dat is tot volgend jaar dan, september tot mei. Maar we tot.
1: Heb je dan ooit een wilde boerendochter gekend die een kinder
2: had? Jawel, jawel, die loopt toch heel. Er liepen toch heel veel rond in mijn en tijd, of dat nu nog is, weet ik niet. Maar
1: ja, toch?
2: We hebben toch nooit van september tot mei hebben we nooit.
1: Tot mei.
2: Toch heb ik nooit geweten wat dat moest zijn.
1: Ja, ja, kussen, hè?
2: Ah, kussen, ja, ja, maar uitpakken dan.
1: Ja.
2: Of inpakken.
1: Ik denk dat het inpakken was.
2: Inpakken. We zitten hier nog altijd met de twee schepenen.
3: Even terzijde.
2: Van Kinrooi, Jannica Eerdekens en Boyd Willems zijn hier in de studio om wat toelichting te geven over wat er in Kinrooi allemaal te beleven is en wat er in Kinrooi beslist wordt. Er is toch wel een heel activiteit geweest in Gijsingen in het gemeenschapshuis. En dat loopt nu stilletjes naar de finale toe, geloof ik. Hè?
3: Ja, klopt. De renovatiewerken zijn bekan voltooid. Ik denk voor heel veel vrijwilligers bloed, zweet en tranen.
2: Ja.
3: Maar voor de mensen die al eens zijn gaan kijken, het is echt wel magnifiek geworden.
2: Allee, ik ben nieuwsgierig, Jannica. Ja. Ik heb het nog niet gezien. Ja, van Boetenhoed heb ik dat ze er bezig waren, maar ben ik niet gaan kijken. Nee.
3: Ja.
2: Ik heb wel een kameraadtest, wel vaker ben ik gaan kijken. Maart Steultjes. Die woont je net tegenover, een beetje op een hoek. En die zei dat gewoon regelmatig is, gaat foto's en gaat filmopnames maken van wie dat het opschudt.
3: Ja.
2: Dus dat wil ik toch wel benoemd. Ja, misschien krijgen we die nog wel te zien als er heropening is. Want dat staat eraan te komen toch?
3: Ja, inderdaad. Dus binnenkort hebben ze hun lang verwacht openingsweekend. En dat gaat doorgaan op 26 en 27 september.
2: Dat moet wel vast in de agenda schrijven.
3: Dat moet je zeker in de agenda
2: zeker
3: schrijven.
2: Zeker die van Gijsingen, hè?
3: Ja, natuurlijk.
2: En die van Ophoven ook, natuurlijk.
3: En die van Ophoven ook, heel zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus in dat weekend gaat er op 26 september de officiële opening zijn. Dus dat gaat eigenlijk een kleine receptie zijn met een beetje een terugblik over
2: historiek
3: de historiek en ook over de renovatiewerken. Ja. We hebben het allemaal zijn gang geleid. En tournant is dan een receptie. En dan zondag is eigenlijk een beetje een een familiedag, hoe dat van alles te doen gaat zijn.
2: Ja, ja, activiteiten door.
3: Ja, ja, dus je kan dus inschrijven voor fruishoppen, smorgens.
2: Met muziek natuurlijk,
3: ja.
2: Kapelletje erbij of zo.
3: Mm-hmm. En dan is er vanaf de middag is er kinderanimatie voorzien. En je kan natuurlijk doorlopend het nieuwe gemeenschapshuis gewoon ontdekken. En er zal ook een tentoonstelling zijn.
2: Het is een volledig programma natuurlijk en het zal feestelijk eraan toe gaan.
3: Ja.
2: Er zal natuurlijk ook fruitshoppen, dat doet me altijd denken aan spek en eieren en zo en die dingen allemaal. Hè? Of zoomoes met stoom en worst, dat is ook heel lekker natuurlijk. Hè?
1: Hoe heet het andere weer? Boekweitkoek?
3: Boekweitkoek, ja.
2: Boekense
3: kook. Boekense kook.
2: Dus dat staat er zeker te wachten natuurlijk, want ze zullen natuurlijk heel fier zijn, want de keuken is volledig nieuw, geloof ik, hè?
3: De keuken is nou, de toog is nou, eigenlijk is alles. Dus van Boete hebben ze het historisch gebouw.
2: Het monument is gebleven.
3: Ja, is gebleven. Ja. Maar binnen is eigenlijk alles volledig vernoot. De toiletten, de keuken, de toog, alles van boven tot onder gerenoveerd.
2: Aan de toegankelijkheid hebben ze ook nog gedacht, geloof ik.
3: Toegankelijkheid, ja, inderdaad. Voor rolstoelgebruikers is het inderdaad veel toegankelijker. Er is een schoon boeteterras. Dus,
2: boeteterras aan welke kant van het gebouw?
3: Aan de kant van de parking.
2: En als het ervoor staat, is rechts staan.
3: Ja, klopt.
2: Dus er zullen een paar auto's minder moeten staan dan kunnen parkeren.
3: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, of ze hebben zich just zo... Ja.
2: Ja. Maar is het komt er een overkapping op het terras, een luifel of gaat er, of gewoon een open terras met een windscherm of zo? Gaat?
3: Ik denk voorlopig een open terras.
2: Open terras.
3: Ja.
2: Dus dan kunnen we zo gezellig zitten, ook wat drinken. Ja. Nog, Maar ja, het GG is heel actief voor het verenigingsleven, ja, natuurlijk. Veel vergaderingen, samenkomsten, ook feestjes eventueel. Hè. Ja. En dan het GG is bekend om de jeugdactiviteiten, kampfeesten en dergelijke dingen. Dat is ook vanuit het GG allemaal gestuurd natuurlijk.
3: Ja, ja, er gewoon inderdaad heel veel activiteiten door, want het is nogal volgeboekt tot het kerstmis. Hmm. En het gemeenschapshuis, ja, dat is een monument en dat heeft altijd mensen samengebracht. En nu gaat dat nog meer mensen samenbrengen.
2: Ik denk dat er mensen die er naartoe gaan en de nieuwe outfit zijn, of de nieuwe, helemaal het nieuwe buffet en alles wat nieuw is, wat ook veel praktischer is en waarschijnlijk, ja, als het geweest is, die gewoon heel veel herinneringen oproepen, denk ik, van vroeger.
3: Ja. De vuifjes.
2: Ja, ja, 30, 40 jaar geleden. Dus, ja. Zeker die, ja, die jongeren wat toen eigenlijk als jeugd al hun activiteiten deden, die nu al gebezadigd zijn, die zullen zeker heel veel herinneringen hebben.
3: Ja, klopt.
2: We gaan er wat muziek op draaien als het mag.
1: Ik ga even terug naar 1984. Die jongen heeft maar één plaat uitgebracht. En dat was deze.

0: Moeten we helemaal naar 1984. Die jongen heeft maar één plaat gemaakt. Recht uit zijn hart. Ja, ik herinner mij nog van, dat is echt gebeurd. In de jaren 60, 70, ook nog 70. Maar dan was er zo'n beetje gedaan. Werden er nog heel veel liefdesbrieven geschreven. Je werd verliefd op iemand. Ja. En je schreef dan een liefdesbrief. En je liet dat dan door iemand anders afgeven. Kunt je dat nog herinneren?
1: Ja, maar dat was een... Dat was al meer richting Valentijn, waar jij zit.
0: Nee, dat was gewoon een liefdesbrief.
1: Ik stuurde die met de post.
0: Of zo van, ik vraag het aan. En iemand anders moest dat dan... Twan vraagt het aan aan dat meisje. Mm. En dan moest dat iemand anders sturen. En dan kwam die terug. Ze zegt nee.
1: Dat was dan een boodschap.
0: Dat was de jaren 70.
1: En die kreeg het dan op zijn
0: duvel. Zo gedaan. Ja, het was zo, hè.
1: De boodschappen die werden afgetroefd.
2: Wat zei je zo? Ik stuurde die met de post. Ik stuurde die met de heup, dacht ik.
1: Ja, ook met de heup, ja. Pas op, een liefdesbrief schrijven, dat is toch...
0: Dat is niet gemakkelijk, hè?
1: Ja, dat moet romantisch zijn, hè.
0: Ja.
1: En dat moet ook duidelijk zijn. Daar mag dus echt geen misverstand over zijn. Want dan gaat het helemaal fout. Maar er werd ook speciaal papier, speciale enveloppen. Er werden zelfs tekeningen gemaakt. Schetsen, fotofragmenten bijgevoegd ook van een van die. Ja. Dat was toch wel een bezigheid. Ja, dat had je op een avond niet klaar. En een goede liefdesbrief niet.
0: Nee. Maar nu doen we alles met onze gsm. Hè.
1: Ja, maar dat is geen liefdesbrief.
3: Nu moeten we gewoon liken.
1: Daar zit geen hart en geen ziel in. Als je dat leeg blad papier hebt. En daar moet het op komen. Dat is wat anders als... Ik ga even op ChatGPT, want mijn vriendin heet Anita en die schrijft...
0: Oh, direct de verhaal.
3: Ja, dat doen we nu, dat is aan boord.
1: Nee, dat was toen ook echt schrijven en beroepen op literatuur en poëzie. Hè.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Dus als je veel poëzie hebt gelezen en veel literatuur hebt gelezen, dan heb je een gans palet van dingen die je kunt schrijven. Als we zijn eigen dag dwalen, joh. We moeten hier nog even een paar dingen aanhalen. We hebben nog wat varia. Boyd, Oud-Kevelaar, daar is ook het een en ander gebeurd, geloof ik. Hè?
2: Ja, dus de maand september toch nog wel wat dagen die mogelijk interessant kunnen zijn. En één daarvan zal doorgaan inderdaad op Oud-Kevelaar. Dus daar staat dit najaar opnieuw een collectieve wijkrenovatie eigenlijk in de planning. Mm-hmm. Wil dus eigenlijk zeggen dat de mensen die daar wonen dan gratis en onafhankelijk advies kunnen krijgen. En wat begeleiding bij hoe kunnen ze hun woning verbeteren.
1: Ja, ja.
2: Dus eigenlijk ook een manier van investeren.
1: Het is hoofdzakelijk naar energiebezuiniging en dergelijke dingen allemaal.
2: Ja, dus ja, dat, is ja dat soort zaken. Okay. Ja. Zal dan, dit jaar is dat op donderdag 24 september. Eerst bij het speelpleintje van Oud-Kevelaar. Dus ja, wel centraal en makkelijk gelegen. En daarna s'avonds in de kleine zaal van de Stegel.
1: Maar daar komt nog mailing van in het infoblog waarschijnlijk.
2: In de Kinderooi-info komt dat.
1: En ze kunnen nog altijd terug op de website van Kinderooi om eventueel te kijken wie ze zich het beste inschrijven natuurlijk. Met de doen.
2: En om dat nog wat extra te stimuleren, wordt er door de gemeente Kinderooi een geschenkbon verloot. Onder een van de deelnemers.
1: Mensen die aanwezig zijn.
2: Ja.
1: Oh, dat is een toffe activiteit. Aanmoedigen om energiezuiniger te worden en praktischer te worden.
2: Ja, inderdaad.
1: En dan is er nog een, van Natuurpenoet, is er nog een oproep. Die willen dus ook planten verkopen of een verkoop doen van planten. Wat was precies de bedoeling?
2: Ja, het is vanaf deze maandag terug gestart. We doen het eigenlijk ieder jaar. En dan kun je als inwoner meedoen aan de online plantenverkoop van Natuur.Limburg. En ook om dat weer te stimuleren, is het zo dat de eerste 50 inwoners eigenlijk een gratis zakje bloemenzaadmengeling krijgen. Dus ze kunnen eigenlijk online wat plantjes aankopen en dan op de dag dat ze die gaan afhalen, ik weet nu niet juist wanneer dat was, dan krijgen ze een extra zakje bloemenzaadmengeling.
1: Dus je kunt gewoon op de website van Natuurpunt of is op de website van Kinderooi dat ze kennen kijken?
2: Er zal wel een verwijzing staan, maar het is eigenlijk via Natuurpunt Limburg.
1: Ja. En dan komen ze op die website en dan krijgen ze dus een catalogus eigenlijk met alle planten of struiken of bomen of wat ze kunnen aanschaffen.
2: Ik denk het wel.
1: En dan is er een moment dat het kan afgerold worden natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan krijgen de eerste 50 een pakket wilde bloemenzaden of zo gaat dingig.
2: Nee. Voilà, inderdaad, bloemenzaadmengeling.
1: Voilà, en dat is dan allemaal voor het voorjaar. Dus dat is wel mogelijk.
0: Komt eraan.
1: Zijn er nog wat dingen? Gijsingen kermis staat er ook aan te komen natuurlijk. Ja. Hè? De laatste kermis in Kinderooi, geloof ik. Hè?
3: Klopt. 20 september is Gijsingen kermis. En traditioneel wordt er dan altijd een rommelmarkt en een braderie georganiseerd. Dus ze zijn nog altijd op zoek naar standhouders. Hmm. Dus als er geïnteresseerden zijn, mensen die toeschillen hebben liggen wat ze heel graag willen verkopen, dan kunnen die zich nog inschrijven en meedoen aan de rommelmarkt.
1: Gijsse kermis duikt me traditioneel denken aan een heel kleine kermis, een beetje nostalgische kermis natuurlijk. Het is vooral voor de allerkleinste kinderen is het nog best heel interessant. Maar ze hebben dat dus inderdaad het initiatief genomen om dat uit te breiden met een soort markt, zal ik maar zeggen. Hè.
3: Ja.
1: En dat slaagt wel heel goed, als het weer goed is natuurlijk.
3: Ja, dat is waar. En ook de cafés doen met, dus die zorgen terrasse, altijd voor het entertainment of een live bandje. Dus dat is altijd wel heel leuk.
1: Ja, gaat het gemeenschap zou je ook mee doen dit jaar, met de nieuwe accommodatie?
3: Dat denk ik niet, want hun opening is pas de week erna.
1: Oh ja, dus het zal met de bestaande cafés, zal het dan de terrassen zullen dan welig tieren natuurlijk.
3: Ja.
1: Dus dat is ook wel de moeite als ze dus een keer een fietstocht thuis of zo wat om daar even ook langs aan te gaan, even te beleven wat er aan rommel verkocht wordt, bij wijze van spreken. Kunnen ook heel veel leuke dingen bij zijn, geloof ik. Hè.
3: Ja,
1: en om een leuk terras te pakken en wat gezellig met bij te pakken.
0: En het is hier ook kermis, hè, dit weekend in Kinderhooi.
1: In Kinderhooi is het kermis. Die zo normaal dus nog in gezotten weer, met weer zit niet echt met, maar het begint erop te kloren.
0: Het blijft op de
3: droog.
0: Ja. Dus op het Dorpsplein is er ook wel iets te doen.
1: Op het Dorpsplein geloof ik dat de Ramoons een beste beentje kon voorzetten. En er zou nog een tweekoppig bandje zijn die er ook wat animatie willen maken.
0: Weet je wat we doen? We gaan naar de kermis.

0: En ja, mijn collega Twan is al helemaal in zijn nopjes. Hij zit hier te springen op zijn stoel. Hij kijkt er naar uit om naar de kermis te gaan.
1: Ja, de Twan, kermis.
0: Wat boeit je zo aan de kermis?
1: Ja, ik ben in Antwerpen op de Sinksefoor geweest.
0: Oh,
1: wie een manneke van een jaar of 10 maas.
0: Heb ik veel centen gelaten, ik.
1: Ja, de Sinksefoor. En dat was dan een van de grote attracties, was dat reuzenrad daar. Dat was echt een supergrote attractie, ja. Maar je loopt je daar verloren, hè. Een manneke van 10 jaar, je zit dan met je neef en je onkel en je tante en door de kermis op. Hè. Je moet goed opletten, want je bent ze kwijt. Hè. Dus, en dat was,
0: de centen vooral.
1: Je moet je ogen aardig te kost geven. Hè. Ja, maar dat is wel even geleden toen ik 10 jaar
0: was. Jammer.
1: Dat is 60 jaar geleden waar ik van praatte. En dan had je er van de gekste dingen, hè. Abnormaliteit de tent. Zet je daar ooit in geweest?
0: Nee, ik ben er overal in geweest.
1: Dat was de gekke, jongen.
0: Spookhuis, het spookhuis bijvoorbeeld.
1: Spookhuis. Maar ja, je werd ook opgelicht van voor tot achter ook. Hè.
0: Ja, ja. Maar de televisie zat er nog in de enveloppen.
1: Ja. Het was al, ja, dat is...
0: Maar ja, weet je wat dat was? Als afsluit op de kermis, een lekkere smoutenbol.
1: Ja,
0: Bij
1: Julien, of bij de juffrouw van zusteren, hè. Dus friet met smotenbollen, dat is het. Dat hebben we hier in Kinroei. Dus,
0: ja.
1: Vanavond zal er dan toch wel een opening zijn dus, op de markt in Kinroei. En de botzottekes stungen er geloof ik aan.
0: De botzottekes zien, het molenke waar we vroeger graag op zaten.
1: En het Lunapark.
0: Het Lunapark.
1: Ja, dus de klassieke kermis eigenlijk.
0: Het schietkraam en dan het viskraam heb ik gezien staan.
1: De viskraam, de eentjes, ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus er is wel aanbod voor de jongste van de groep en ook voor de volwassenen. Dus.
0: Een klein beetje, ja.
1: Wij gaan straks kijken als er blijven op een merk. Dus, maar we moeten eerst nog even gaan vertellen. Er is nog een herdenkingsgebeuren in de kapel van de Weerstand in Rotem, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dat is nog zondag, 6 september. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn in de oorlog, of die misschien zelfs nog herinneringen hebben van de oorlog. Dus nou zondag is er een viering ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. En dat gaat door bij de Kapel van de Weerstand.
1: Kapel van de Weerstand is een viering waarschijnlijk of iets en een herdenkingsplechtigheid.
2: Ja, dat is elk jaar. En dit jaar is de 82e herdenkingsplechtigheid.
1: En dat gaat in de namiddag of in de voormiddag door?
2: Dat gaat voormiddag door en dat begint om 10:30.
1: Dus mensen
2: tot
1: 12. Die... daar nog wat van willen opsteken, die zijn zeker een aanrader om daar naartoe te gaan, eventueel met de fiets. Hè.
2: Ja.
1: Dus met de fiets is het makkelijkste om door te geraken.
2: Ja,
1: denk ik,
2: veel moet van wel.
1: Dus. Maar we gaan hier nog verder afsluiten. Of ze in er nog nieuwe geetjes die we
0: het nieuwe boekje is nog niet uit.

0: Rea. Maar ja. Een vriend, Maxime, is van Kinrooy.
1: Ah, die is van Kinrooy.
0: Ja.
1: Nou, die ontvangen we volgende week in de studio om haar verhaal te doen, haar schrijverstalent te duiden.
2: Ja.
1: En dan de verjaardag van Hans.
2: Ja, ja, dit is eigenlijk de verjaardag van, ja, toevallig dat ik ook verjaar. Maar het is ook de laatste...
1: Voor elkaar, met elkaar.
2: Voor elkaar, met elkaar. We sluiten af met Kinrooy Kermis. We beginnen om 13 uur. We hebben een heel groot programma. We hebben onder andere moeder en dochter, Mieke en Petra. Ik weet niet of je die al eens iets van gehoord hebt. Die treden regelmatig op. Die zijn van de kanten van Stramprooi.
1: Ja,
2: en dan hebben we ook nog Jeroen NL. Dat is een collega van ons die hier op zondagavond draait. Samen met zijn vriendin Ramona.
1: Shanti.
2: Ja. Ja, ze heet Ramona. Hè. En die gaat ook voor de eerste keer in onze tent op zijn keyboard muzikaal talent uitbeelden. Ja, hij gaat op zijn synthesizer spelen voor de eerste keer.
1: Allee.
2: En dan hebben we nog Wilbuur Sitman. Ook een hele goede zanger. Doet ook wat Elvis Presley en alles na. Dan hebben we ook nog Johnny uit Nederland. Die heeft ook nog een nieuwe single uit. Die kan die nog brengen. Ook Tinus heeft een nieuwe single uit. Die gaat die komen voorstellen.
1: Ja.
2: Gewoon die single even voorstellen. En dan hebben we ook nog Diana Moor. Die komt van Heist op den Berg. Dat is eigenlijk de weduwe vrouw. We mogen het eigenlijk niet meer zeggen. Van dat bekend tv-programma.
1: Ja.
2: Nonkel Jeff. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Met Ivo Pauwels. En die hebben altijd, Diana en Ivo, hebben altijd samen opgetreden. Die woonden ook samen. Dat was een koppel. Maar ja, Ivo is er niet meer en Diana die heeft het een beetje terug opgepakt en die komt hier...
1: Entertainen,
2: dat gaat allemaal gebeuren. Nu zondag, 6 september, in onze feestpaviljoen bij Radio Monza.
1: Alle daarin, van 2 tot 6.
2: En dat kan ik al meegeven, want het is de laatste keer in de tent. Maar dan beginnen we terug. 20 september gaan we terug beginnen.
1: 1 week rust.
2: Nee, 2 weken rust. Ja, ja, 1 week rust. 20 september gaan we terug binnen met artiesten live op de radio. Dan kunnen de mensen ook thuis...
1: Zondagmatinee.
2: Zondagmatinee met mij en met Hans Larsen. En dan komt dat live op de radio met natuurlijk een beperkt publiek hier binnen.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is altijd zo geweest. Dat gaan we dan om de 14 dagen doen tot eind november. En dan gaan we er even tussenuit, want dan is het de feestmaand... Sinterklaas, kerstmis.
1: Sinterklaas, opening carnavalseizoen.
2: En dan januari, februari, kort carnavalseizoen. Gaan we er ook niet in zijn. Dus na de halfvaste stoet in Mazeik, dat is ongeveer alles gedaan.
1: Ja.
2: Beginnen we terug hier binnen met zondagmatinee tot eind juni. En dan kom terug voor elkaar, met elkaar,
1: ja.
2: 4 keren dit jaar, volgend jaar. Maar dat ligt ook allemaal al vast. Dus, voilà.
1: En ondertussen winnen we de lotto en dan komt dat goed. We bedanken Jannica om hier te zijn voor wat toelichting te geven. En ook Boyd, hartstikke bedankt dat je in de studio woont. Hans, bedankt voor de techniek. En Loes, als jij, hartstikke bedankt voor uw aandacht en uw medeleven.
2: Medeleven?
1: Ja.
2: Ja, het is zo. Hè. Dus we zien ons zondag 6 september. Ofwel, wat was er ook te doen, 6 september?
0: De herdenking bij de Kapel van de Weerstand.
2: Daarom gaan we eruit met Soldiers of Love.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
7: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
9: Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik.
8: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
9: iedereen is van harte welkom.
8: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing.
9: De place to be.
8: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
9: The Dancing Neerouteren.
8: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 0988 91. The Dancing.
9: Wij zien je graag op de dansvloer.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Volg elkaar met elkaar op zondag 6 september in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De geplande Amerikaanse vredesmissie naar Moskou en Kiev is hoogst onzeker geworden na een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. Normaal zouden twee toponderhandelaars van president Trump morgen vertrekken om een einde aan de oorlog te maken, of tenminste om erover te praten. Volgens oorlogsjournalisten speelt Trump hier vooral een politiek spelletje voor eigen gebruik, want de escalatie op het terrein dreigt nu de diplomatieke openingszet volledig te blokkeren. Parket van Leuven is een onderzoek gestart naar een brutale hamerinval op een Congolese journalist in Tiene. Het slachtoffer dat kritisch is voor het regime in Congo werd gisteravond zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Congolese overheid biedt een miljoenenbeloning voor zijn dood. De Tiense burgemeester Jonathan Olslag reageert geschokt. De journalist was de afgelopen maanden al twee keer eerder het doelwit van fysiek geweld. In het Nederlandse Eerbeek is een 12-jarige jongen doodgevonden in een woning. Politie gaat uit van een misdrijf en heeft ter plaatse een verdachte gearresteerd. Volgens lokale media gaat het om de moeder van het slachtoffer. Wat er zich precies in huis heeft afgespeeld, wordt nog volop onderzocht. Wout van Aert heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot toonde zich de sterkste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan finishte als derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn allereerste ritzege in de Vuelta, waarmee hij zijn leidersplaats in het puntenklassement steviger in handen neemt. Enric Mas blijft leider in de stand. Voetbalclub Antwerpen moet de beladen uitwedstrijd tegen Standard Luik morgenavond zonder supporters afwerken. De Luikse burgemeester verbiedt de uitsupporters omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn om de veiligheid te garanderen. Antwerpen is woedend en noemt de beslissing respectloos met een gebrek aan organisatie. Vanavond en vannacht overal droger met brede opklaringen, minimaal tot 17 graden. Morgen belooft een droge zonnige dag te worden met aangename temperaturen tot 23 graden. Ook zondag hetzelfde rustige nazomerweer bij 23 graden. Maandag wordt een flink stuk warmer tot mogelijk 27 graden, met de kans op wisselvalligheid stijgt.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

7 uur geworden. Welkom in het geluid van toen. 4 september vandaag, dat betekent dat onze schoolgaande jeugd hun eerste week heeft afgerond. Het was maar een korte week, want ze zijn afgelopen dinsdag herstart met het nieuwe schooljaar. En wij beginnen aan een nieuw radiojaar. Dat betekent dat de classics tussen 9 en 10, muziek uit de jaren 90, tijdelijk wegvalt. En in plaats daarvan krijg je een top 1000 aller tijden. Maar dat is voor na 9 uur. Tot die tijd de dikste hits aller tijden. Zoals deze van Kate Bush. Running Up That Hill. Goedenavond en welkom bij Radio Monza.

11 weken lang stond ze in de hitparade in de zomer van 1985. Kate Bush, Running Up That Hill. En het is niet eerlijk verdeeld, want sommige mannen hebben veel

Met deze plaat debuteerde hij in de hitparade in Nederland in de top 40 met Some Guys Have All The Luck. Goed voor 9 weken hitparade en plaats 11 in de hitlijst. 15 na 9, welkom in het geluid van toen.

uitgebracht de voorlaatste week van 1975. Het was eigenlijk een hit in 1976. Hot Chocolate met You Sexy Thing. Ik ga het nog even herhalen. Het is 19 uur en 19 minuten. Vrijdagavond, het weekend start hier op de radio. Radio Monza met het geluid van toen.

Over een topformatie gesproken. Ze brachten 7 platen uit. En alle 7 platen bereikten de top 40 bij onze Noorderburen. Dit was de eerste, uitgebracht in februari 1984. Goed voor een 5e plaats en 8 weken notering.

Eerlijk gezegd, ik snap het eigenlijk niet hoor, want deze plaat, een van de meest gedraaide en meest aangevraagde singles aller tijden, kwam niet verder dan een 10e plaats in de hitparade. Mr. Barry White en You're the First, the Last, My Everything op deze vrijdagavond. Welkom, dit is Radio Monza vanuit Kinrooi. Mijn naam is Marco de Bruin met het programma Het Geluid van Toen.

Als je deze plaat heel stilletjes zet, dan hoor je zo een klein beetje, ze komen niet, ze komen wel. Donna Summer was dat met haar, wat was het nu alweer, uit 1982, The State of Independence. Goed voor haar tweede top 40 hit in Nederland. En dat allemaal naar I Feel Love uit 1977. Nu terug een plaat uit de 60s, hier bij Radio Monza, de Nederlandse Cats.

Ze werden wel eens al grappend gezegd de Bonnie en Clyde van de muziekindustrie genoemd. Ze begonnen in 1965 hun carrière met de single I Got You Babe. En dit was de laatste plaat die de hitparade bereikte in de Lage Landen. En dat allemaal in 1967. The beat goes on. Wij gaan richting 8 uur op deze vrijdagavond. En dat doen we met een plaat uit 1978 van Bonnie M. De Rasputin.

0: with the Russians.
1: Rasputin van Boney M. Destijds uitgebracht als dubbele A-kant met de single Painterman. Goed voor een top 10 in Vlaanderen en Nederland. Tijd voor een iconisch soul-duet nummer uit 1990.

1967. We gaan de komende 3 minuten luisteren naar een plaat geschreven door Isaac Hayes en David Porter voor het Stax Records. Met de rauwe, opzwepende zang, krachtige call and response en onweerstaanbare horn riffs werd het een klassieker die symbool staat voor de energieke stedelijke soul of de jaren 60. Ik heb het over deze Sam and Dave met Soul Man. Ik zal zeggen graag tot in deel 2.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. De 23-jarige Marokkaan, die gisteren met een Kalashnikov werd opgepakt in het station Brussel-Zuid, is aangehouden, meldt zijn advocaat. Het geladen oorlogswapen zat verstopt in een sporttas vol kinderkleding. Waarom de 20er vanuit Frankrijk naar ons land reisde en wat zijn plannen waren met dat ding, blijft voorlopig een raadsel. Hij verschijnt woensdag voor de raadkamer. De VRT schrapt het geplande optreden van de Ketnetband op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Er was felle kritiek van onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Ze vonden het onaanvaardbaar dat de openbare omroep optreedt op een evenement van een politieke partij. De VRT heeft daarop besloten om de boeking in te trekken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar een brutale aanval met een hamer op een Congolese journalist in Tine. De man, die erg kritisch is voor het regime in Congo, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De Congolese overheid heeft hem als terrorist bestempeld en looft een premie van 4 miljoen euro uit voor zijn dood. De Tiense burgemeester Holtzlag is aangeslagen. Het slachtoffer werd de afgelopen maanden al 2 keer eerder fysiek aangevallen. De geplande diplomatieke missie van de Verenigde Staten om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog hangt aan een zijden draadje. Normaal zouden morgen 2 toponderhandelaars naar Moskou en Kiev reizen, maar die plannen zijn wankel na een zware Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert was opgetogen na zijn eerste overwinning. Door de ritwinst verstevigt Van Aert zijn groene trui in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 17 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hey You, The Rocksteady Crew, een plaat uit 1983. Het was een one-hit wonder en zij bereikten meteen de eerste plaats in de hitparade. Welkom in het tweede gedeelte van het geluid van toen. Vanaf vandaag zijn er drie gedeelten. Dat betekent dat we na 9 uur lekker verder gaan. Maar dan draaien we de top 1000 aller tijden. Uitgebracht in 1984 ter gelegenheid van 1000 maal top 40. Dat krijg je straks na 9 uur. En ik kan al vertellen, wij draaien de plaatjes van nummer 1000 naar nummer 986. Pretend.

uitgebracht op 10 oktober 1981. Een ex-nummer 1 hit voor Elvin Stardust en Pretend hier bij Radio Monza. Van harte welkom tot 10 uur, het geluid van toen.

een alternatieve plaat uit mijn alternatieve jeugd. Toen ik nog lang haar had, lang geleden, 1981. Fisher Z, we kennen ze allemaal van de single So Long. Maar dit was hun laatste top 40 notering, Marlies. Aanstaande maandag geven ze nog voor één keer een temperatuur van meer dan 25 graden. Neem allen verlof en geniet ervan. Hier is Aaron.

Blijkt dit nu echt de originele plaat te zijn van Hot Hot Hot, de formatie Harrow uit 1983, bereikte destijds geen hitparade. Dat deden ze een jaar later wel met de single Dance This Dance. Maar ik had het over Hot Hot Hot en die plaat werd bij ons bekend dankzij Buster Poindexter en his Banshees of Blue. En dat in 1989. Na 8 Shadow of the Wall.

Samen met Roger Chapman was dit A Shadow on the Wall van Mike Oldfield. Een plaat dat eveneens afkomstig is uit 1983. J. Vincent Edwards. Thanks.

G. Vincent Edwards was dat met een nummer uit 1969. Thanks. G. Vincent Edwards, kortweg Vincent, heeft natuurlijk die bekendheid niet te danken aan deze single, maar wel aan zijn rol van Vince in de Engelse productie van de musical Air. En die rol speelde hij meer dan 1000 keer in Londen. En wij gaan lekker verder met de leukste platen hier op de radio. Wat dacht je van deze?

We schrijven 1968. Mary Opken en Dols Weerdedees stond destijds samen met de versie van niemand minder dan Sandy Shaw in de hitparade. En één maand later werd de Franstalige versie van Dalida uitgebracht.

Het was hun debuutsingle in 1968, hetzelfde jaar van daarnet. Je kan luisteren naar Jess and James met Move. Daarna brachten ze de single Chains uit in 1969, maar die kwam net zoals deze niet verder dan de tipraden. 35 minuten over 8 uur geworden op deze vrijdagavond. En na deze titel luisteren we Don't Stop the Music. 7 op 7, 24 op 24, Radio Monza, van maandag tot zondag.

Love Really Hurts Without You. Dat was Billy Ocean uit 1976. Enkel in Nederland zeggen ze love. Ja, daar moet die A voor staan. Ik weet natuurlijk niet waarom die A, misschien de A van Amsterdam, dat zou zomaar kunnen. 17 minuten voor 9 uur.

Over een kleine 13 minuten start deel 3 van het geluid van toen. De tweede quiz waren dat met hun voorlaatste hit in de Lage Landen, The Runners.

0: 6 minuten voor 9 uur geworden op deze vrijdagavond. Ja, over welk land zou Rob de Nijs het hebben? Het land van Maas en Waal. Een doordenkertje. Even kijken, wij gaan eruit wat betreft het voorlaatste gedeelte. We gaan eruit met goud in onze handen. Hier is Spandau Ballet. Met de titel Gold. En het is meteen ook hun grootste hitsingle. Tot in deel 3.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Bay City Rollers met Saturday Night, de nummer 1000 uit de top 1000. We gaan aftellen en toch maken we er niet echt een hitlijst van. Dat was muziek uit 1976 trouwens. Heel wat platen uit de jaren 70, afgewisseld door muziek uit de jaren 60 en 80. Dit is de derde alarmschijf van de George Baker Selection. I'm on my way.

gevonden. Dit was er zo eentje uit 1978. Robert Gordon met de single Red Hot. We gaan naar Nederland met Spargo, Just For You.

Het beste uit de top 1000. Dit is het geluid van toen. Belle Époque met Black is Black uit 1976. 1 jaar eerder stond deze plaat in de hitparade van de Nederlandse popgroep Ferrari. Ik heb het over Monza.

Een extra lange versie van The Stars on 45 met More Stars uitgebracht in 1981. De volgende plaat op onze draaitafels is origineel van Ritchie Valens, maar in 1973 scoorde de Buffoons er een top 10 hit mee met een vierde plaats als hoogste notering. Mike

Een one-hit wonder uit 76, Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. De volgende formatie ga je een aantal keer terugkomen de komende weken in de beste 1000 van het geluid van toen. ABBA, dit keer met Voel het Voet. En zo zijn we toe aan onze laatste plaat. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

Iedere week de mooiste platen uit de jaren 60, 70 en 80 op jouw favoriete radio. Dit is het geluid van toen, een eerbetoon aan de zeezender samenstelling en presentatie Marco de Bruin.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

wachten. Ik ben Glazien uit Zalk en ik ben een heel gewone huisvrouw die toevallig iets van kruiden weet. En het heeft niks te maken met Jomanda, want ik straal niet in, ik straal uit. En dat zijn de gewone dingen van de natuur.

groot probleem. Ik heb een hond, een scheet van een beest. Ze is goed voor kinderen, zieken, bejaarden, gehandicapten, blinden, doven, uitkeringsgerechtigden. Maar er is één ding, ze heeft geen dierenbrief. Wat ik ook probeer, ik krijg het maar niet voor mekaar om die hond keurig netjes in de goot te laten poepen. Ik ben de wanhoop nabij. Als jij een oplossing weet, mag je me hebben. Kijk, en dat begreep ik nog niet. Ik weet dat je veel van dieren en beesten houdt. Maar waarom dringen de mensen toch altijd maar weer een hond op? Ik hoef helemaal geen hond. De Heer is mijn herder. Heb zij. En trouwens, een hond die niet in de goot wil poepen, is best wel te behandelen. De oplossing is eenvoudig en vanouds een gedegen huismiddeltje. Heusje bereikt het beste resultaat als je het hem één keertje voordoet. Volgende patiënt.

0: gevoelig ligt op het horizontale vlak. Het betreft namelijk Koos de slaapkamer in mezelf. Het licht is nog niet uit of Koos wil op klussen. Ik word er gek van. En niks helpt hoor. Ik heb mijn schort aangehouden, mijn badmuts opgezet en Benny Nijman. Maar Koos blijft patent. Nu is mijn vraag.
1: Er is bij mensen net als bij dieren, af en toe zijn ze tochtig. Nee, nu niet. En dat is de natuur. En de natuur steekt nu eenmaal altijd onverwachte kop op. Maar er is een probaat middel tegen. En dat is het slaapblad. Want dames, gelooft u mij, als de heren s'nachts een klein beetje opstandig zijn, leg er een slaapblad op en u zult zien, dan is Goliath zo'n klein duimpje. Volgende patiënt.

0: en met name onder mijn nazaak. Ik heb daar een recente hypermoderne Japanse vinding op losgelaten en wel een prototype van de zogenaamde diapositieve ultrazone lasergestuurde haargroeigenerator. Maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt, want daar kreeg ik na jarenlang experimenteren zo'n ziek van. Wat moet ik doen?
1: Een oud zalig spreekwoord zegt: woont je niet in Woepertaal, dan blijft de bovenlipje kaal en er helpt geen lieve zakjapan eraan. En trouwens, wat moet nou een griet met haar op de lip? Dat heb ik toch ook niet? Nee, dat heb ik niet. Maar wilt u per se toch resultaat? Koop dan mijn boekjes, mijn shampoos, mijn drankjes, mijn druppels, mijn papjes, mijn zapjes, mijn smeersels en andere probeersels. Volgende patiënt. Natuurlijk, Clara. Nou ben jij in de beurt. Zo. Hartstikke.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: weer eens gaan liggen, stap ik terug in het zand. Zie de golven weer bewegen.
1: Uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be